Mijn vader was er maandag 5:30 voor die vroeg met de NGR. Ik wil gewoon een soort human police. Unknown description of female violence has occurred. Not the first information still coming here.